Toto, Gogo, Elchi, Osho, Bertzeak, Ede Hordila, Guri Begira, Bai, Guri Begira, Aberastuko Gira,